Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

je ogen open, lopen, zingen. Stilstaan, genieten van de dingen. De geluiden opstaan. Blijven geloven met je ogen open in het donker, in het licht, niet

Simpel is alles wat ik aanraak, roep vaak, schiet, raak, ik loop met de dingen zingen in het afgelopen verhaal beginnen wringen. Geloven dat alles opnieuw kan beginnen. Ik loop rustig door. Kijk rond. Het is allemaal zo slecht, nog niet.

luisteren. Ik, als ik scherp toeluister en ik werk een beetje mee, hoor ik 's nachts te Brussel de zee. This is a Dutch poem from Hubert van Herwegen. Its title is Luisteren or Listening in English. And it draws a connection between the sound of a sea and the sound of a city by night.

Ik heb mijn adres, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn

Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

0: Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Jawel, dit is Dr. Klang en Doom. Hou op met het stomme gezang. Ik bedoel gezien. Ja? Ja, wat nu? Ja. Wat dan? Oh ja. Back to where I should have always been. Oh ja. Now you have meaning to your story. And it's enough.
1: Hello.
2: Abre tu mente.
3: Abre tu mente.
2: Experimentación.

0: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
1: Daar is Lucas met zijn elektrische gitaar.